0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbied.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

aan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakt de Nederlandse international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooit haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaalstadion hield Olympique Lyonnais in de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pairuelo scoorde allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten. En scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dennis Abotik van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze greffeltoernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van der Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tanon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. Hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse greffel goed heeft doorstaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackie zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackie benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de piststraat op verschillende manieren samen. Bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Wake me up. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reistijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden, want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam degradeert na een zinderende penalty-serie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het definitieve einde van zijn loopbaan. Muren geeft aan dat de grote emoties in de voorbereiding al loskwamen en dat hij nu vooral rustig wil reflecteren tijdens een aankomende vakantie. Ondanks de huidige pijnlijke degradatie kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op zijn jaren als profvoetballer. Hij is in Volendam begonnen en speelde daarna onder meer succesvol in België en bij Cambuur en bij Sparta. En hij benadrukt dat hij van elk moment heeft genoten en trots is op alle stappen die hij als profvoetballer heeft gezet.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
3: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbied.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakte Nederlands international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooid haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaalstadion hield Olympique Lyonnais de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pairuelo scoorde allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten. En scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Botik van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze Greffel-toernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van der Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tamon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. Hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse Greffel goed heeft doorstaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like...

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackie zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackie benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de piststraat op verschillende manieren samen. Bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1 topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Show. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reistijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden, want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: What time is it, man?

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam degradeert na een zinderende penalty-serie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het definitieve einde van zijn loopbaan. Muren geeft aan dat de grote emoties in de voorbereiding al loskwamen en dat hij nu vooral rustig wil reflecteren tijdens een aankomende vakantie. Ondanks de huidige pijnlijke degradatie kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op zijn jaren als profvoetballer. Hij is in Volendam begonnen en speelde daarna onder meer succesvol in België en bij Cambuur en bij Sparta. En hij benadrukt dat hij van elk moment heeft genoten en trots is op alle stappen die hij als profvoetballer heeft gezet.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. En Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbied.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakt de Nederlandse international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooit haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaal Stadion hield Olympique Lyonnais in de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pajuelo scoorde allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten. En scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Botik van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze Greffel-toernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van der Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tanon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. Hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse Greffel goed heeft doorstaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1 teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackie zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackie benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de pitstraat op verschillende manieren samen, bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: De

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Ajax staat de spelersgroep aan de vooravond van een grote metamorfose. Aanvaller Wout Weghorst blikt na twee seizoenen in Amsterdamse dienst kritisch terug op zijn periode en sluit de vertrek in de komende transferperiode niet uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kijkt met een trots gevoel terug op de jaren waarin hij het shirt van de Amsterdamse club mocht dragen. Tegelijkertijd steekt hij zijn teleurstelling over de prestaties niet onder stoelen of banken. Volgens de spits moet de gang van zaken binnen de club een harde les zijn voor de toekomst. Weghorst zelf fungeerde het afgelopen jaar voornamelijk als invaller en breekijzer, en dat is een reserverol die hem naar verluid zwaar is gevallen. In zijn evaluatie deelt de aanvaller een duidelijk advies uit aan de clubleiding. Hij benadrukt dat succes op de lange termijn alleen haalbaar is wanneer er een heldere, standvastige visie wordt gehanteerd. De huidige opzet en de snelle wisselingen binnen de organisatie leiden volgens hem niet tot de gewenste resultaten. Waar de sportieve toekomst van Weghorst zelf ligt, is nog niet bevestigd. Geluiden rondom een mogelijke overstap naar FC Twente of een buitenlands avontuur klinken steeds concreter. Met de start van de transferperiode in het vooruitzicht lijkt een afscheid uit de hoofdstad voor alle partijen de meest logische stap.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het begint hier en daar langzaamaan iets drukker te worden. Bijvoorbeeld op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. Ook op de A7 is het druk, de afsluitdijk richting Noord-Holland. 10 minuten ongeveer. En tot slot de N57 Rotterdam-Middelburg. Voor Rokanje 10 minuten over 8 kilometer.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij FC Antwerpen breekt een nieuw tijdperk aan. Na het vertrek van twee dragende krachten. De aanvallers Vincent Janssen en Girano Kerk nemen definitief afscheid van de Belgische club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tweetal speelde hun laatste wedstrijd in het eigen Bosuilstadion, waar het seizoen werd afgesloten met een overwinning op Westerlo. Vooral voor Janssen werd het een emotioneel slotakkoord. De spits blikte na afloop terug op een succesvolle periode van 4 jaar en noemde het de mooiste jaren uit zijn actieve loopbaan. Hij gaf aan dat de prestaties en de sfeer rondom de club hem altijd zullen bijblijven. En teamgenoot Kerk sloot zich daarbij aan en benadrukte de onderlinge band binnen de selectie. Volgens hem was de samenwerking met Janssen vanaf de eerste dag cruciaal voor zijn integratie binnen het team. De breuk met de Nederlandse spelers is het gevolg van een noodzakelijke besparingsronde. De technisch directeur in Antwerpen, Mark Overmars, deed pogingen om de aflopende contracten open te breken. Maar door de huidige financiële situatie van de club bleek een akkoord onhaalbaar. Waar de sportieve toekomst van Janssen en Kerk ligt, is nog niet bekend. Janssen laat wel optekenen dat een overstap naar een andere club binnen de Belgische competitie uitgesloten is.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. In de Formule 1 kiest renstal Aston Martin voor een opvallende koers. Terwijl de concurrentie de auto's blijft vernieuwen, wacht het team nog maanden met het introduceren van grote updates. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formatie kent een moeizame start van het kampioenschap door aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen en een haperende motor. En desondanks komen er voorlopig geen ingrijpende aerodynamische wijzigingen op de auto. Teambaas Mike Craig legt uit dat er achter de schermen wel kleine aanpassingen worden gedaan, maar dat de eerste substantiële verbeteringen pas rond de zomerperiode op het circuit verschijnen. Coureur Lance Stroll hint op de races in Spa-Francorchamps, Zandvoort, als reëel startpunt voor het nieuwe pakket. Hij nuanceert direct de verwachtingen en stelt dat deze stappen tijd kosten en niet direct voor podiumplekken gaan zorgen. Zijn teamgenoot Fernando Alonso steunt de beslissing om te wachten. Spanjaard geeft aan dat de huidige achterstand op de concurrentie ongeveer een seconde per ronde bedraagt. En zolang het team geen upgrades kan produceren die dit gat in één klap aanzienlijk verklein, is het volgens hem simpelweg geldverspilling binnen het geldende budgetplafond. Het risico bestaat dat kleine updates te weinig effect sorteren en onnodige druk op de organisatie leggen. Aston Martin kiest er daarom bewust voor om de productielijnen stil te houden tot er een pakket klaar ligt dat wel een groot verschil kan maken op de baan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: In de schaatswereld kiest Angel Daleman komend seizoen voor een veelzijdige aanpak. Het 19-jarige talent gaat de lange baan en het shorttrack weer nadrukkelijk combineren, nadat ze de focus eerder nog voornamelijk op de lange baan legde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze vernieuwde blik wil de rijdster onderzoeken hoe de combinatie uitpakt en hoe ver ze hiermee kan komen. Terugblikkend op de winter concludeert Daleman dat ze veel heeft geleerd en vooral mentaal sterker is geworden. Valpartij tijdens het Europese kampioenschap lange baan zorgde voor een ommekeer. Ze analyseerde haar fouten, zocht naar meer ontspanning en vond ook haar zelfvertrouwen terug. En achteraf stelt ze dat ze zichzelf in het verleden soms veel te veel druk heeft opgelegd. Der wonnen rust wierp aan het einde van het seizoen als een vruchten af met een sterke tijd op de 1000 meter. Maar omdat de eerste 600 meter van die race nog niet optimaal verliepen, haalt de schaatster hier veel motivatie uit voor de toekomst. Zomerperiode gebruikt ze nu om in een rustiger ritme hard te trainen. En binnen haar ploeg zorgt de komst van nieuwe rijders, waaronder de sprinter Sebas Denise, voor extra inspiratie en een frisse dynamiek tijdens de trainingen. Naast het ijs hoopt Daleman de komende periode ook weer aan de start te verschijnen voor het Nederlands kampioenschap inline skaten.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio. New truck, big

0: Gent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg, dat kun je goed merken. In totaal 80 kilometer nu. Onder andere op de A29 file Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer en 10 minuten door een kapotte auto. 1 rijstrook is dicht. Dan file op de A1, de A12 en de A76. Allemaal voor de Duitse grenscontrole. Gemiddeld zo'n 20 minuten wachten. En tot slot drukte op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland. Voor Den Oever, 5 kilometer en 15 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen. Van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 renstal Mercedes wil een herhaling van het verleden kost wat kost voorkomen. Na een fel onderling duel tussen George Russell en Kimi Antonelli in Canada kiest de teambaas Toto Wolff voor een opvallende aanpak om de rust te bewaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de sprintrace en de hoofdrace in Canada liepen de emoties hoog op toen het duo elkaar op de baan nauwelijks ruimte gunde. Het gevecht op de baan deed ook direct denken aan de intense interne strijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg, die 10 jaar geleden volledig uit de hand liep. Om nou een nieuwe teamoorlog te vermijden heeft de teamleiding beide coureurs bijeengeroepen voor een stevig gesprek. Uitleg kwam van Wolff. Hij zegt dat hij de verantwoordelijkheid ditmaal bewust bij de rijders zelf legt in plaats van strenge stalorders op te leggen. Hij heeft de duo gevraagd om zelf de onderlinge omgangsnormen voor de rest van het seizoen te bepalen. En hij zegt dat zij dan moeten beslissen of ze elkaar behandelen als een willekeurige concurrent of dat ze juist extra voorzichtig met elkaar omgaan. Russell benadrukt dat er sprake is van wederzijds respect en dat de strenge regels van bovenaf overbodig zijn. Teamgenoot Antonelli sluit zich daarbij aan en gaf aan dat hard racen erbij hoort, zolang het teambelang maar niet in gevaar komt. Nou, de komende races moeten dan uitwijzen of deze hernieuwde afspraken ook stand houden op het circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staan vooral files voor de Duitse grenscontrole. Op de A1, de A12 en de A76 allemaal een kwartier extra. Verder een ongeluk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De weg is weer vrij, maar vanaf Amersfoort nog wel een file van 20 minuten. En er staat een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost bij de afrit. Twee rijstroken zijn er dicht en vanaf Papendrecht is de vertraging 20 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij het Nederlands elftal in Zeist is de jacht op de laatste WK-tickets officieel geopend. Bondscoach Ronald Koeman is gestart met een kleinschalige trainingsstage, waarin een selecte groep spelers de kans krijgt om zich in de kijker te spelen voor het eindtoernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat hier om voetballers van wie de clubcompetitie al vroegtijdig is beëindigd, of spelers die na blessure leed extra ritme nodig hebben. Onder de aanwezigen bevinden zich enkele verrassende namen en jonge talenten die hopen op een plek in de definitieve selectie. Koeman legt uit dat deze vroege bijeenkomst cruciaal is om de fysieke fitheid van de spelers nauwkeurig in kaart te kunnen brengen. Technische staf gebruikt de intensieve sessies om te beoordelen wie er klaar is voor het hoogste podium. De sfeer op het trainingsveld is gemoedelijk, maar de onderlinge concurrentie is natuurlijk voelbaar. Verschillende spelers lieten na de eerste trainingen weten deze stage te zien als een unieke kans. Ze benadrukken dat het direct contact met de bondscoach in deze fase van het seizoen extra motivatie geeft. En de komende periode moet dan uitwijzen wie van deze groep de definitieve schifting overleeft. Koeman maakt binnenkort de volledige spelerslijst bekend, waarna de focus volledig verschuift naar de voorbereiding op het wereldkampioenschap.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. Er staat bijna 100 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer. Dat merk je bijvoorbeeld aan de file bij Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. Ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. Verder ook file voor de Duitse grenscontrole. Dan met name op de A76 vanuit Geleen. Ongeveer een half uur voor de Duitse grens. En bergingswerkzaamheden na een pechgeval bij knooppunt Grijshoort. De A12 richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek een file van 8 kilometer en 20 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de topzwemmen heeft Marit Steenbergen voor een unieke prestatie gezorgd. De Friese zwemster heeft haar eigen Nederlands record op de 100 meter vrije slag verder aangescherpt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de finale race liet de regerend Europese kampioene zien in absolute topvorm te verkeren. Ze tikte na een sterke eindsprint aan in een tijd van 52,43 seconden. En daarmee bleef ze ruim onder haar oude toptijd die al 2 jaar in de boeken stond. Steenbergen reageerde na afloop dolblij en legde uit dat de race vanaf de start perfect aanvoelde. Vooral het keerpunt en de overgang naar de tweede baan verliepen precies zoals ze zich vooraf met de technische staf had voorgesteld en het ook was uitgedacht. Topprestatie zorgde voor veel optimisme binnen de nationale zwemploeg, met het oog op de komende internationale wedstrijden. Bondscoach Mark Faber toonde zich direct na de race uiterst tevreden over de progressie van Steenbergen. Volgens hem bewijst deze recordtijd dat de ingezette trainingsarbeid en de focus op de details de juiste vruchten afwerpen. Tijden van Steenbergen laten zien dat ze mondiaal gezien structureel meedoet om de podiumplaatsen. En met deze hernieuwde tijdsverbetering op zak reist de zwemster met veel vertrouwen af naar de mondiale titelstrijd, waar ze zich zal meten met de absolute wereldtop.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is onder meer druk richting stranden door recreatieverkeer en rond Duitse grenzen door controles. Dat merk je op de A1 vanuit Hengelo en op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de Duitse grens inmiddels 20 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Duitsland is het ook druk bij Arnhem. Ook daar sta je 20 minuten in de file. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. In het westen heb je ruim een half uur tijdverlies. Dat is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. En het is druk op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens. Ook door controles. De vertraging is daar 10 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: In de koningsklasse van het wereldkampioenschap motocross heeft Jeffrey Herlings de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. Nederlandse topcoureur pakte de dagzegen na een spectaculaire ontknoping in de tweede manche. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kende een moeizame start van het weekend, Jeffrey Herlings. Tijdens de kwalificaties en in de eerste race liep het zeker niet vlekkeloos, waardoor hij genoegen moest nemen met een bescheiden klassering in de subtop. In de beslissende tweede manche toonde hij echter zijn klasse. Vanaf een achterhoedepositie vocht hij zich door het veld heen naar voren om in de absolute slotfase de leidende positie over te nemen. Na de finish reageerde Herlings opgetogen over zijn prestatie. Hij gaf aan dat de fysieke omstandigheden en het zware Franse circuit het uiterste van hem vroegen, maar dat het gevoel op de motor gedurende de dag steeds beter werd. En volgens hem bewijst deze overwinning dat de snelheid en het uithoudingsvermogen na een periode van blessureleed weer volledig terug zijn. Door de overwinning in de Franse modder doet de crosser goede zaken in de strijd om de wereldtitel ook. Hij verkleint het gat met de concurrentie in het algemeen klassement. Het zorgt voor hernieuwd vertrouwen met het oog op de resterende wedstrijden van dit seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: love speed. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is met name druk richting de kust door recreatieverkeer en door Duitse politiecontroles bij de grenzen. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens 25 minuten oponthoud. Verder staat er file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en Epe sta je 20 minuten vast door een ongeluk. En door een spoedreparatie rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En daar is de vertraging bijna 25 minuten.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: to you. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Ajax staat de spelersgroep aan de vooravond van een grote metamorfose. Aanvaller Wout Weghorst blikt na twee seizoenen in Amsterdamse dienst kritisch terug op zijn periode. En sluit de vertrek in de komende transferperiode niet uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kijkt met een trots gevoel terug op de jaren waarin hij het shirt van de Amsterdamse club mocht dragen. Tegelijkertijd steekt hij zijn teleurstelling over de prestaties niet onder stoelen of banken. Volgens de spits moet de gang van zaken binnen de club een harde les zijn voor de toekomst. Weghorst zelf fungeerde het afgelopen jaar voornamelijk als invaller en breekijzer, en dat is een reserverol die hem naar verluid zwaar is gevallen. In zijn evaluatie deelt de aanvaller een duidelijk advies uit aan de clubleiding. Hij benadrukt dat succes op de lange termijn alleen haalbaar is wanneer er een heldere, standvastige visie wordt gehanteerd. De huidige opzet en de snelle wisselingen binnen de organisatie leiden volgens hem niet tot de gewenste resultaten. Waar de sportieve toekomst van Weghorst zelf ligt, is nog niet bevestigd. Geluiden rondom een mogelijke overstap naar FC Twente of een buitenlands avontuur klinken steeds concreter. Met de start van de transferperiode in het vooruitzicht lijkt een afscheid uit de hoofdstad voor alle partijen de meest logische stap.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Huawei.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij FC Antwerp breekt een nieuw tijdperk aan. Na het vertrek van twee dragende krachten. De aanvallers Vincent Janssen en Girano Kerk nemen definitief afscheid van de Belgische club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tweetal speelde hun laatste wedstrijd in het eigen Bosuilstadion, waar het seizoen werd afgesloten met een overwinning op Westerlo. Vooral voor Janssen werd het een emotioneel slotakkoord. De spits blikte na afloop terug op een succesvolle periode van 4 jaar en noemde het de mooiste jaren uit zijn actieve loopbaan. Hij gaf aan dat de prestaties en de sfeer rondom de club hem altijd zullen bijblijven. En teamgenoot Kerk sloot zich daarbij aan en benadrukte de onderlinge band binnen de selectie. Volgens hem was de samenwerking met Janssen vanaf de eerste dag cruciaal voor zijn integratie.

0: In het team. De breuk met de Nederlandse spelers is het gevolg van een noodzakelijke besparingsronde. De technisch directeur in Antwerpen, Mark Overmars, deed pogingen om de aflopende contracten open te breken. Maar door de huidige financiële situatie van de club bleek een akkoord onhaalbaar. Waar de sportieve toekomst van Jansen en Kerk ligt, is nog niet bekend. Jansen laat wel optekenen dat een overstap naar een andere club binnen de Belgische competitie uitgesloten is.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. De A7, de afsluitdijk, richting Friesland is dicht na een ongeluk ter hoogte van de Lorentsluizen. Verkeer vanuit Noord-Holland kan omrijden via Amsterdam en Emmeloord. Over de A10, de A1 en de A6. Andere kant op heb je daar ook zo'n kwartiertijdverlies, dus richting Noord-Holland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ruim een half uur in de file tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein door een reparatie aan de weg. Verder is het druk door Duitse grenscontroles, vooral op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartier oponthoud. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je bij het Gelredome 10 minuten in de file, mede door een ongeluk. En het is druk naar Zandvoort. Bijvoorbeeld op de N201 vanuit Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort is de vertraging 20 minuten.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de Formule 1 kiest Rennstal Aston Martin voor een opvallende koers. Terwijl de concurrentie de auto's blijft vernieuwen, wacht het team nog maanden met het introduceren van grote updates. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formatie kent een moeizame start van het kampioenschap door aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen en een haperende motor. En desondanks komen er voorlopig geen ingrijpende aerodynamische wijzigingen op de auto. Teambaas Mike Craig legt uit dat er achter de schermen wel kleine aanpassingen worden gedaan, maar dat de eerste substantiële verbeteringen pas rond de zomerperiode op het circuit verschijnen. Coureur Lance Stroll hint op de races in Spa-Francorchamps, Zandvoort, als reëel startpunt voor het nieuwe pakket. Hij nuanceert direct de verwachtingen en stelt dat deze stappen tijd kosten en niet direct voor podiumplekken gaan zorgen. Zijn teamgenoot Fernando Alonso steunt de beslissing om te wachten. Spanjaard geeft aan dat de huidige achterstand op de concurrentie ongeveer een seconde per ronde bedraagt. En zolang het team geen upgrades kan produceren die dit gat in één klap aanzienlijk verkleinen, is het volgens hem simpelweg geldverspilling binnen het geldende budgetplafond. Het risico bestaat dat kleine updates te weinig effect sorteren en onnodige druk op de organisatie leggen. Aston Martin kiest er daarom bewust voor om de productielijnen stil te houden tot er een pakket klaar ligt dat wel een groot verschil kan maken op de baan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die er staan veroorzaken een paar minuten vertraging, maar op de afsluitdijk is het een stuk drukker, de A7 naar Friesland. Na een ongeluk is de weg niet meer helemaal dicht, maar de rechterrijstrook is nog wel afgesloten en de vertraging is 40 minuten op die afsluitdijk. Omrijden kan ook via Noord-Holland, Amsterdam en Emmeloord over de A10, A1 en A6. Op de A12 staat file van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door de controles 20 minuten tijdverlies. Verder is het druk door recreatieverkeer, onder meer naar Zandvoort. En op de A16 staat file van Breda naar Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug door een spoedreparatie. Vertraging is 25 minuten, de rechterrijstrook is dicht.

0: kort.
1: In de schaatswereld kiest Angel Daleman komend seizoen voor een veelzijdige aanpak. Het 19-jarige talent gaat de lange baan en het shorttrack weer nadrukkelijk combineren, nadat ze de focus eerder nog voornamelijk op de lange baan legde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze vernieuwde blik wil de rijdster onderzoeken hoe de combinatie uitpakt en hoe ver ze hiermee kan komen. Terugblikkend op de winter concludeert Daleman dat ze veel heeft geleerd en vooral mentaal sterker is geworden. Valpartij tijdens het Europees kampioenschap lange baan zorgde voor een ommekeer. Ze analyseerde haar fouten, zocht naar meer ontspanning en vond ook haar zelfvertrouwen terug. En achteraf stelt ze dat ze zichzelf in het verleden soms veel te veel druk heeft opgelegd. Der wonnen rust wierp aan het einde van het seizoen als een vruchten af met een sterke tijd op de 1000 meter. Maar omdat de eerste 600 meter van die race nog niet optimaal verliepen, haalt de schaatster hier veel motivatie uit voor de toekomst. Zomerperiode gebruikt ze nu om in een rustiger ritme hard te trainen. En binnen haar ploeg zorgt de komst van nieuwe rijders, waaronder de sprinter Sebas Denise, voor extra inspiratie en een frisse dynamiek tijdens de trainingen. Naast het ijs hoopt Daleman komende periode ook weer aan de start te verschijnen voor het Nederlands kampioenschap inlineskaten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Bindanao in via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel files die een paar minuten vertraging opleveren, maar een uitschieter is de A2 in het zuiden. Van België naar Eindhoven sta je tussen Oost-Maarland en Meersen een half uur vast na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Op de afsluitdijk zijn alle rijstroken richting Friesland weer open na een ongeluk op de A7 daar. Toch staat er nog 15 kilometer file, de weg is net weer vrijgegeven. Andere kant op heb je daar richting Noord-Holland ook nog een kwartier tijdverlies. Op de A12 naar Duitsland sta je voor de grens ook een kwartier in de file door controles. En het is druk op de N307 van Horen naar Kampen bij Lelystad-Bataviastad. De vertraging is daar 20 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 renstal Mercedes wil een herhaling van het verleden kost wat kost voorkomen. Na een fel onderling duel tussen George Russell en Kimi Antonelli in Canada kiest de teambaas Toto Wolff voor een opvallende aanpak om de rust te bewaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de sprintrace en de hoofdrace in Canada liepen de emoties hoog op toen het duo elkaar op de baan nauwelijks ruimte gunde. Het gevecht op de baan deed ook direct denken aan de intense interne strijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg, die 10 jaar geleden volledig uit de hand liep. Om nou een nieuwe teamoorlog te vermijden heeft de teamleiding beide coureurs bijeengeroepen voor een stevig gesprek. Uitleg kwam van Wolff. Hij zegt dat hij de verantwoordelijkheid ditmaal bewust bij de rijders zelf legt in plaats van strenge stalorders op te leggen. Hij heeft de duo gevraagd om zelf de onderlinge omgangsnormen voor de rest van het seizoen te bepalen. En hij zegt dat zij dan moeten beslissen of ze elkaar behandelen als een willekeurige concurrent of dat ze juist extra voorzichtig met elkaar omgaan. Russell benadrukt dat er sprake is van wederzijds respect en dat strenge regels van bovenaf overbodig zijn. Teamgenoot Antonelli sluit zich daarbij aan en gaf aan dat hard racen erbij hoort, zolang het teambelang maar niet in gevaar komt. Nou, de komende races moeten dan uitwijzen of deze hernieuwde afspraken ook stand houden op het circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die er staan leveren een paar minuten vertraging op. Duitse grenscontroles veroorzaken wat meer tijdverlies, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem. Voor de Duitse grens heb je een kwartier oponthoud. In het zuiden is de vertraging op de A76 vanuit Geleen 10 minuten voor de Duitse grens. Het is druk op de N57 van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelande en Goederede. Vertraging is een kwartier. Op de N307 van Horen naar Kampen sta je tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad ruim een half uur in de file. En ook in het zuiden van het land sta je 10 minuten vast op de A2 vanuit België naar Eindhoven bij Maastricht. Daar doe je er 10 minuten langer over.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In het topzwemmen heeft Marit Steenbergen voor een unieke prestatie gezorgd. De Friese zwemster heeft haar eigen Nederlands record op de 100 meter vrije slag verder aangescherpt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de finale race liet de regerend Europese kampioene zien in absolute topvorm te verkeren. Ze tikte na een sterke eindsprint aan in een tijd van 52,43 seconden. En daarmee bleef ze ruim onder haar oude toptijd die al 2 jaar in de boeken stond. Steenbergen reageerde na afloop dolblij en legde uit dat de race vanaf de start perfect aanvoelde. Vooral het keerpunt en de overgang naar de tweede baan verliepen precies zoals ze zich vooraf met de technische staf had voorgesteld en het ook was uitgedacht. Topprestatie zorgde voor veel optimisme binnen de nationale zwemploeg, met het oog op de komende internationale wedstrijden. Bondscoach Mark Faber toonde zich direct na de race uiterst tevreden over de progressie van Steenbergen. Volgens hem bewijst deze recordtijd dat de ingezette trainingsarbeid en de focus op de details de juiste vruchten afwerpen. Tijden van Steenbergen laten zien dat ze mondiaal gezien structureel meedoet om de podiumplaatsen. En met deze hernieuwde tijdsverbetering op zak reist de zwemster met veel vertrouwen af naar de mondiale titelstrijd waar ze zich zal meten met de absolute wereldtop.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste leveren een paar minuten vertraging op. Her en der is het druk door recreatieverkeer, bijvoorbeeld in Zeeland op de N57. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelande en Goederede. De N307 van Horen naar Kampen heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen heb je bijna een half uur vertraging voor de Duitse grens door controles. Op de A12 vanuit Arnhem staat het verkeer ook 20 minuten in de file voor de Duitse grens. En bij de Haringvlietbrug is een ongeluk gebeurd. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam en de vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de koningsklasse van het wereldkampioenschap motocross heeft Jeffrey Herlings de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Nederlandse topcoureur pakte de dagzegen na een spectaculaire ontknoping in de tweede manche. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kende een moeizame start van het weekend, Jeffrey Herlings. Tijdens de kwalificaties en in de eerste race liep het zeker niet vlekkeloos, waardoor hij genoegen moest nemen met een bescheiden klassering in de subtop. In de beslissende tweede manche toonde hij echter zijn klasse. Vanaf een achterhoedepositie vocht hij zich door het veld heen naar voren om in de absolute slotfase de leidende positie over te nemen. Na de finish reageerde Herlings opgetogen over zijn prestatie. Hij gaf aan dat de fysieke omstandigheden en het zware Franse circuit het uiterste van hem vroegen, maar dat het gevoel op de motor gedurende de dag steeds beter werd. En volgens hem bewijst deze overwinning dat de snelheid en het uithoudingsvermogen na een periode van blessureleed weer volledig terug zijn. Door de overwinning in de Franse modder doet de crosser goede zaken in de strijd om de wereldtitel ook. Hij verkleint het gat met de concurrentie in het algemeen klassement. Het zorgt voor hernieuwd vertrouwen met het oog op de resterende wedstrijden van dit seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files, onder meer door Duitse grenscontroles en recreatieverkeer. Op de A12 vanuit Arnhem sta je tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens een kwartier in de file. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen is de vertraging voor de grens 20 minuten. Verder heb je in Zeeland een kwartiertijdverlies op de N57 van Middelburg naar Rotterdam, tussen Port Zeelanden en Goede Reede. Het is druk op de N359 van Leeuwarden naar Lemmer. Voor de aansluiting met de A6 sta je 20 minuten vast. En op de N307, de Houtripdijk, is het druk van Horen naar Kampen bij Lelystad-Batavia-stad. Daar is de vertraging bijna een kwartier.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Ajax staat de spelersgroep aan de vooravond van een grote metamorfose. Aanvaller Wout Weghorst blikt na 2 seizoenen in Amsterdamse dienst kritisch terug op zijn periode en sluit de vertrek in de komende transferperiode niet uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kijkt met een trots gevoel terug op de jaren waarin hij het shirt van de Amsterdamse club mocht dragen. Tegelijkertijd steekt hij zijn teleurstelling over de prestaties niet onder stoelen of banken. Volgens de spits moet de gang van zaken binnen de club een harde les zijn voor de toekomst. Weghorst zelf fungeerde het afgelopen jaar voornamelijk als invaller en breekijzer, en dat is een reserverol die hem naar verluid zwaar is gevallen. In zijn evaluatie deelt de aanvaller een duidelijk advies uit aan de clubleiding. Hij benadrukt dat succes op de lange termijn alleen haalbaar is wanneer er een heldere, standvastige visie wordt gehanteerd. De huidige opzet en de snelle wisselingen binnen de organisatie leiden volgens hem niet tot de gewenste resultaten. Waar de sportieve toekomst van Weghorst zelf ligt, is nog niet bevestigd. Geluiden rondom een mogelijke overstap naar FC Twente of een buitenlands avontuur klinken steeds concreter. Met de start van de transferperiode in het vooruitzicht lijkt een afscheid uit de hoofdstad voor alle partijen de meest logische stap.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Pre-Radio.
1: Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 6 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er momenteel voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Door controles is het oponthoud 20 minuten. Het is druk op de N57 in Zeeland. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Goede Reede. Het is heel druk op de N513 van Castricum aan Zee naar Limmen voor de aansluiting met de N512. De vertraging is een half uur. En op de A28 staat het vast van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. Daar heb je 10 minuten op onthoud.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij FC Antwerpen breekt een nieuw tijdperk aan. Na het vertrek van twee dragende krachten. De aanvallers Vincent Janssen en Girano Kerk nemen definitief afscheid van de Belgische club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tweetal speelde hun laatste wedstrijd in het eigen Bosuilstadion, waar het seizoen werd afgesloten met een overwinning op Westerlo. Vooral voor Janssen werd het een emotioneel slotakkoord. De spits blikte na afloop terug op een succesvolle periode van 4 jaar en noemde het de mooiste jaren uit zijn actieve loopbaan. Hij gaf aan dat de prestaties en de sfeer rondom de club hem altijd zullen bijblijven. En teamgenoot Kerk sloot zich daarbij aan en benadrukte de onderlinge band binnen de selectie. Volgens hem was de samenwerking met Janssen vanaf de eerste dag cruciaal voor zijn integratie binnen het team. De breuk met de Nederlandse spelers is het gevolg van een noodzakelijke besparingsronde. De technisch directeur in Antwerpen, Mark Overmars, deed pogingen om de aflopende contracten open te breken. Maar door de huidige financiële situatie van de club bleek een akkoord onhaalbaar. Waar de sportieve toekomst van Janssen en Kerk ligt, is nog niet bekend. Janssen laat wel optekenen dat een overstap naar een andere club binnen de Belgische competitie uitgesloten is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files, maar op de A12 is het wel druk vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar heb je 20 minuten oponthoud vanaf Zevenaar door grenscontroles. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom sta je bij Rilland 10 minuten in de file. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam heb je ook 10 minuten oponthoud nog. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je tussen Ens en Kampen-Zuid ook 10 minuten vast.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: In de Formule 1 kiest Rennstal Aston Martin voor een opvallende koers. Terwijl de concurrentie de auto's blijft vernieuwen, wacht het team nog maanden met het introduceren van grote updates. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formatie kent een moeizame start van het kampioenschap door aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen en een haperende motor. En desondanks komen er voorlopig geen ingrijpende aerodynamische wijzigingen op de auto. Teambaas Mike Craig legt uit dat er achter de schermen wel kleine aanpassingen worden gedaan, maar dat de eerste substantiële verbeteringen pas rond de zomerperiode op het circuit verschijnen. Coureur Lance Stroll hint op de races in Spa-Francorchamps, Zandvoort, als reëel startpunt voor het nieuwe pakket. Hij nuanceert direct de verwachtingen en stelt dat deze stappen tijd kosten en niet direct voor podiumplekken gaan zorgen. Zijn teamgenoot Fernando Alonso steunt de beslissing om te wachten. Spanjaard geeft aan dat de huidige achterstand op de concurrentie ongeveer een seconde per ronde bedraagt. En zolang het team geen upgrades kan produceren die dit gat in één klap aanzienlijk verkleinen, is het volgens hem simpelweg geldverspilling binnen het geldende budgetplafond. Het risico bestaat dat kleine updates te weinig effect sorteren en onnodige druk op de organisatie leggen. Aston Martin kiest er daarom bewust voor om de productielijnen stil te houden tot er een pakket klaar ligt dat wel een groot verschil kan maken op de baan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Disco.

0: love speed. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app. 7 uur. Grand Prix Radio verkeer.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Heel veel files staan er niet en in de meeste gevallen heb je in de files die er wel staan een paar minuten vertraging. In Zeeland is het vooral druk. Er staan veel korte files door terugkerend vakantieverkeer. Op de N57 bijvoorbeeld van Middelburg naar Rotterdam heb je tussen Port Zeelande en Goede Reden 5 minuten oponthoud. De N57 Brouwersdam richting Middelburg. Daar sta je bij Middelburg nog 10 minuten in de file. Op de N59 is het druk. Van Seroskerken naar knooppunt Hellegatsplein voor de aansluiting met de N256. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Op de N256 van Zierikzee naar Goes sta je voor de afrit Wolfaartsdijk ook 10 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de A58 naar Bergen-op-Zoom bij Rilland. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. Verder staat er file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door controles 20 minuten tijdverlies. En op de A7, de afsluitdijk naar Noord-Holland, staat file. Daar is de vertraging bijna een kwartier.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de schaatswereld kiest Angel Daleman komend seizoen voor een veelzijdige aanpak. Het 19-jarige talent gaat de lange baan en het shorttrack weer nadrukkelijk combineren, nadat ze de focus eerder nog voornamelijk op de lange baan legde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze vernieuwde blik wil de rijdster onderzoeken hoe de combinatie uitpakt en hoe ver ze hiermee kan komen. Terugblikkend op de winter concludeert Daleman dat ze veel heeft geleerd en vooral mentaal sterker is geworden. Valpartij tijdens het Europees kampioenschap lange baan zorgde voor een ommekeer. Ze analyseerde haar fouten, zocht naar meer ontspanning en vond ook haar zelfvertrouwen terug. En achteraf stelt ze dat ze zichzelf in het verleden soms veel te veel druk heeft opgelegd. Der wonnen rust wierp aan het einde van het seizoen als een vruchten af, met een sterke tijd op de 1000 meter. Maar omdat de eerste 600 meter van die race nog niet optimaal verliepen, haalt de schaatster hier veel motivatie uit voor de toekomst. Zomerperiode gebruikt ze nu om in een rustiger ritme hard te trainen. En binnen haar ploeg zorgt de komst van nieuwe rijders, waaronder de sprinter Sebas Denies, voor extra inspiratie en een frisse dynamiek tijdens de trainingen. Naast het ijs hoopt Daleman de komende periode ook weer aan de start te verschijnen voor het Nederlands kampioenschap inlineskaten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 renstal Mercedes wil een herhaling van het verleden kost wat kost voorkomen. Na een fel onderling duel tussen George Russell en Kimi Antonelli in Canada kiest de teambaas Toto Wolff voor een opvallende aanpak om de rust te bewaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de sprintrace en de hoofdrace in Canada liepen de emoties hoog op toen het duo elkaar op de baan nauwelijks ruimte gunde. Het gevecht op de baan deed ook direct denken aan de intense interne strijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg, die 10 jaar geleden volledig uit de hand liep. Om nou een nieuwe teamoorlog te vermijden heeft de teamleiding beide coureurs bijeengeroepen voor een stevig gesprek. Uitleg kwam van Wolff. Hij zegt dat hij de verantwoordelijkheid ditmaal bewust bij de rijders zelf legt in plaats van strenge stalorders op te leggen. Hij heeft de duo gevraagd om zelf de onderlinge omgangsnormen voor de rest van het seizoen te bepalen. En hij zegt dat zij dan moeten beslissen of ze elkaar behandelen als een willekeurige concurrent of dat ze juist extra voorzichtig met elkaar omgaan. Russell benadrukt dat er sprake is van wederzijds respect en dat de strenge regels van bovenaf overbodig zijn. Teamgenoot Antonelli sluit zich daarbij aan en gaf aan dat hard racen erbij hoort, zolang het teambelang maar niet in gevaar komt. Nou, de komende races moeten dan uitwijzen of deze hernieuwde afspraken ook stand houden op het circuit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is voornamelijk heel druk op de wegen vanuit Zeeland. Veel terugkerend recreatie- en vakantieverkeer daar. Bijvoorbeeld op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Het oponthoud is een half uur tussen knooppunt Stellenplas en Rilland. En op de N57 heb je ook bijna een half uur tijdverlies van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Port Zeelande en Stellendam. Op de N59 is de vertraging een kwartier van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en Hellegatsplein sta je vast. Op de A12 staat een lange file door de Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de grens. Ook daar is het oponthoud bijna een half uur. En op de A7, de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland, is het oponthoud een kwartier.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

You are weightless. You are limitless. This is a

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is voornamelijk behoorlijk druk op de wegen vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Er staan onder meer files op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen Heinkensand en Rilland. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de N57 is het oponthoud 20 minuten. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelande en Goederede. En op de N59 vanuit Zierikzee staat file tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Ook daar heb je 20 minuten oponthoud. Verder is het druk door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens sta je 20 minuten in de file.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Zoals op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen knooppunten Poel en Rilland. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. De N57 van Middelburg naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Port Zeelande en Stellendam. En op de N59 vanuit Zierikzee rijdt het langzaam tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Vertraging is 25 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd bij Strand Nulde op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Kost je ook een half uur extra, de linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je voor de grens 20 minuten in de file door controles.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

Prophecy shapes. You are weightless.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.